0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: Hè, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthoff.
2: Een hele goede morgen. Een nieuwe dag is begonnen. En hoe mooi dat ik meteen aan het begin van deze dag jou de zegen van de Heer mag meegeven. Het is de dagtekst van vandaag uit Numeri 6, vers 24 tot 26. Daar staat: mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het gelicht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
3: God van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat u voor.

0: Met aan een project hoorde je bij Groot Nieuws Radio Utrouw. Vandaag in Levenswoorden luisteren we naar een overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. En lezen we samen met haar uit Handelingen 4, vers 29.
1: Nu dan, heren, sla acht op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Wanneer ik als toerist in een stad rondwandel en ik zie een oude kerk, dan probeer ik altijd even of die deur open is. Zou ik naar binnen kunnen? En als ik dan over de drempel stap, dan proef ik iets van ontzag. Al die eeuwen zijn hier mensen voor mij binnengelopen. In zo'n kerk, daar is gehuild en gefeest, gezocht en gevonden, gebeden, gesmeekt en gedankt. In Noord-Afrika heb ik ook zo'n oud kerkgebouw bezocht. Ik was daar met een reisgezelschap van Open Doors. En vanuit de drukke stad liepen we de stilte van de kerk in. Een vrouw deed de deur voor ons open. En toen ik over de drempel stapte, toen proefde ik al iets van dat ontzag. Ik schoof ergens halverwege een bank binnen en ik liet mijn gedachten gaan. Wie zou er al die eeuwen voor mij op dezezelfde plek gezeten hebben? Met welke vragen, zorgen, blijdschap en dankbaarheid, verdriet of twijfel zijn die mensen mij voorgegaan? Mijn blik bleef hangen bij een grote witte pilaar. Die pilaar was zwaar beschadigd. Gaten ter grootte van een vuist, stukken steen eruit, alsof iemand met een hamer en een beitel aan het hakken was geweest. Met zachte stem begon de vrouw te vertellen. Een paar jaar geleden kwam een onbekende man het ommuurde kerkplein oplopen. De dienst was al begonnen. En op videobeelden van de bewakingscamera is te zien dat er een pakketje over de muur gegooid wordt. Het plein op. Die onbekende man op het plein raapt het pakketje op en bevestigde dit aan zijn lichaam. Hij loopt de kerk in. Doelgericht kiest hij het gangpad wat richting het deel van de vrouwen en de kinderen leidt. De koster ziet hem. Hij begrijpt in een flits dat dit foute boel is. Hij probeert de onbekende nog tegen te houden. En dan een enorme explosie. De onbekende man blies zichzelf op, midden in de kerk. Tientallen vrouwen en kinderen kwamen om het leven bij deze aanslag. Die pilaar met gaten, als een stil monument, een getuigenis. En ik vroeg aan die vrouw, maar dan, hoe ga je dan als gemeente verder na zo'n aanslag? Ben je dan niet bang om weer naar de kerk te komen? De vrouw zei, natuurlijk waren we bang. Maar we wisten nog meer dat we elkaar en God zo hard nodig hadden. We moesten wel bij elkaar komen. Ik keek nog een laatste keer naar die pilaar met gaten. Een getuigenis. Van verdriet. Maar ook van hoop en moed. We hebben elkaar en God nodig.

0: Charity Gill, you're the come alive. Morgen dan is ze in ons land, hier in Nederland. Dan staat ze op te treden samen met CC Winans in Ahoy, Rotterdam. Misschien ga jij er wel heen. Dan wens ik daar ontzettend veel plezier bij alvast. We luisteren vandaag in Levenswoorden naar een overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. En we staan vandaag in het bijzonder stil bij de tekst die we lezen in Handelingen 4, vers 29.
1: De Bijbeltekst van vandaag gaat ook over een gemeente die door zware tijden heen gaat. In Handelingen 4 lezen we hoe Petrus en Johannes, kort na Pinksteren, gevangen genomen worden. Ze hadden in de tempel een kreupele man genezen en de menigte verteld over Christus. Daarom werden ze door de tempelleiders gevangen gezet en ondervraagd. Petrus en Johannes getuigen vrijmoedig aan hun ondervragers. En ze zeggen dat ze hun mond gewoonweg niet kunnen dichthouden. Ze moeten wel spreken over Jezus. En omdat de tempelleiders geen reden kunnen vinden om Petrus en Johannes langer gevangen te houden, worden ze vrijgelaten en weggestuurd. Maar wel onder flinke dreiging dat ze geen woord meer over Jezus mogen vertellen. Wat is de reactie van Petrus en Johannes nadat ze zijn vrijgelaten? Zwijgen? Of meteen weer de straat op? Handelingen vertelt dat hun eerste reactie is om de gemeente op te zoeken. Ze zoeken hun medegelovigen op om met elkaar tot God te bidden. Wat is dat rijk als je medegelovigen hebt om naartoe te kunnen gaan met alles wat er in je leven gebeurt. Om samen de hoogte en de dieptepunten te kunnen delen en die bij God te brengen. Ik moet bekennen dat ik regelmatig tegen iemand zeg, ik zal voor je bidden hoor. Maar veel minder vaak zeg, zullen we gewoon nu, meteen, samen bidden? De gemeente vouwt eensgezind met Petrus en Johannes hun handen. En hun gebed raakt me. Ze bidden niet om gemak, comfort, of dat de tempelleiders zullen stoppen met hun hatelijke gedrag. Ook hoor ik geen enkele klacht waarom God toestaat dat dit gebeurt. Hun eerste woorden in het gebed zijn woorden van lof om wie God is. En daarna halen ze Gods eigen woord aan. U heeft het al gezegd, God. Koningen en vorsten spannen samen tegen u. We zien precies gebeuren wat u heeft voorzegd. Indirect belijden ze hiermee. God, u bent te vertrouwen. Want uw woorden zijn waarheid. Maar daar laten ze het niet bij. Handelingen 4, vers 29 zegt dat hun gebed is, nu dan. Heren, sla acht op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Al biddend en smekend komen ze bij God. Niet het heft in eigen handen, maar het overlaten aan de Almachtige. Heren, zie het dan. En vanuit hun smeken durven ze ook te vragen. Ze vragen om moed en kracht. Niet de moed om stilletjes hun alledaagse leven te leiden. Ze vragen moed om te blijven getuigen. Moed om te blijven vertellen wie Jezus Christus is. Moed voor Petrus en Johannes. Voor elkaar en zichzelf. De gemeente vraagt in vers 30 ook of God wonderen en tekenen wil blijven doen, zodat ze daaruit moed mogen putten om het vol te houden. En God? Hij hoort. De plaats waar ze bij elkaar waren, werd bewogen, staat er. Ieder werd vervuld van de Heilige Geest en sprak met vrijmoedigheid. Nog even terug naar die kerk in Noord-Afrika. Zij zochten elkaar op na de aanslag. Ze hadden elkaar en God zo hard nodig. In al hun pijn en verdriet, onmacht, zochten ze troost en bemoediging bij God. Die vrouw in de kerk vertelde nog één ding. Na de aanslag hebben ze als gemeente een spandoek op de buitengevel opgehangen. En op dat spandoek stond, wij vergeven jullie. Ze kozen ervoor om geen kwaad met kwaad te vergelden. Geen cirkel van geweld te ontketenen. Misschien hebben ze wel, net als die gemeente in Handelingen, gebeden. Heren, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Laat hun voorbeeld ons vandaag de spiegel voorhouden. Om niet voor eigen rechter te spelen. Maar elkaar en God in gebed te ontmoeten. Omdat we hem zo nodig hebben. En omdat we aan elkaar gegeven zijn om samen Hem te dienen.

0: Sierra Nova. Je hoorde Waar was jij? Daarvoor de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. Zometeen na 6 uur, dan gaan we iets bijzonders doen. Een tijdje geleden vroegen we aan jou, wat zou jij willen horen als je een uur lang de muziek op Grootnieuws Radio mocht bepalen? Daar zijn allerlei verzamelalbums uitgekomen. En zometeen hoor je een aantal van die verzamelalbums bij Juri van de Geest. Naar Matt Redman.
1: One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound.

changed on that day. And when we all get to

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
6: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
17: Een bijzonder goedemorgen en van harte welkom op deze dinsdagochtend. Vandaag hoor je de muzieklijst van jouw geloof voorbij komen. Luisteraars van Grootnieuws Radio die de muziek bepalen. Het is ontzettend mooi volgens mij. Zometeen Ilse, dan pak ik jouw lijstje erbij en hoor je muziek van Martijn Bewalda. En ook Elevate Stewardship met The Blessing onderweg.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
21: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
21: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
23: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
24: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3x€5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kampereninworken.nl.
26: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Het verzamelalbum van jouw geloof.
30: Met Joeri van der Geest.
29: Het christelijke radiostation.

0: begrijpt. Ik zal er altijd.
1: Je hoorde Martijn Buvalda, Je draagt het niet alleen. En daarvoor Elevate Your Ship samen met Kerry Job en Cody Carnes op The Blessing.
2: Het verzamelalbum
3: van jouw geloof.
1: Ja, een hele goede morgen op deze dinsdag 25 augustus. Vandaag hoor je veel muziek op groot nieuws voorbij komen. Heel veel muziek, want afgelopen zomer vroegen we je namelijk om een lijstje door te geven. Een lijstje met nummers die jou raken, die je bemoedigen of die je terugbrengen naar een bijzonder moment. En het komende uur is daarom helemaal in handen van Ilse. Ze heeft een lijstje ingestuurd met heel veel liedjes erop. Ze laat daarbij weten dat ze graag muziek luistert terwijl ze iets doet. Huiswerk maken bijvoorbeeld of tekenen. En dan zet ze worshipliedjes op. En die liedjes, die hoor je nu voorbij komen. Zometeen hoor je bijvoorbeeld een opwekkingslied over water. En ook Ralph van Manen die je oproept om te getuigen van liefde. En doe eerst Dusty Bibles van Josiah Queen. En Ilse vertelt jezelf waarom ze dit lied zo mooi vindt.
4: Ik vind dat het lied heel mooi beschrijft hoe wij leven in deze tijd. Wij zitten eigenlijk onbewust veel te vast aan onze telefoon. En er zit als het ware stof op onze Bijbel. Omdat wij in deze tijd onze Bijbels niet vaak genoeg gebruiken. En zelfs het ware verwaarlozen. Dit hoort niet zo en daar wijst het liedje op.

0: Dat was Lopen op het Water. In de bundel van Opwekking vind je terug als lied 789... de Opwekkenband met José Witterland. De muziek die je dit uur hoort heb je helemaal te danken aan Ilse. Zij stuurde namelijk ons haar lijstje. Nou ja, lijstje, er stond zoveel moois op dat ik het bijna over 2 uur had moeten verdelen. Maar ze heeft een goede smaak, want ook deze vrouw die morgen optreedt in Ahoy Rotterdam, daar luistert Ilse graag naar. CeCe Winans.
1: De tekst van dit lied laat zien dat God alle eer, aanbidding en dankbaarheid waard is. Het is een mooi aanbiddingslied om te laten zien hoe groot God is. Het lied helpt om stil te staan bij wie God is en geeft een gevoel van rust, vertrouwen en verwondering. En daarom vind ik dit een mooi en bijzonder lied.

0: Gateway Worship en Claire Smith. Who else is worthy? Dit is Grootnieuws Radio met daarvoor Worthy of It All van C.C. Winans. De muziek die je vandaag hoort op deze zender is zeer, zeer, zeer waardig, want uitgekozen door de luisteraars van Grootnieuws Radio. Ja, de muziek van jouw geloof tot 7 uur, het lijstje van Ilse. Raise a Hallelujah, die staat er ook op, hoor je zo meteen. Net als dit lied over de naam boven alle namen. De naam van Jezus als overwinnaar.
1: Ik heb dit lied gekozen omdat het een van mijn lievelingsliederen is. Dit lied laat zien dat Jezus heeft overwonnen. En daarom vind ik het een mooi en bemoedigend lied. Het lied vertelt dat Jezus sterker is dan angst, verdriet en de dood. De boodschap geeft hoop en vertrouwen, ook in moeilijke tijden.

0: Praise the Hallelujah, Battle Music hoorde je op Groot Nieuws Radio. Het christelijke radiostation van Nederland, waar we ook elke dag om 7:15 lezen uit de Bijbel.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Efeziërs, het derde hoofdstuk uit de basisbijbel. Het goede nieuws is voor Joden en niet-Joden. Daarvoor ben ik nu dus een gevangene van Jezus Christus. Ik ben dat om jullie te dienen, jullie die geen Joden zijn. Jullie hebben gehoord welke taak God mij heeft gegeven. Om jullie te dienen heeft Hij in zijn goedheid mij zijn verborgen plannen bekendgemaakt. Daarover heb ik jullie hierboven al kort geschreven. Als jullie dat lezen, kunnen jullie iets begrijpen van wat ik weet van de verborgen plannen van Christus. In de eeuwen hiervoor wilde God nog niets over die plannen aan de mensen vertellen. Tenminste, niet op de manier zoals Hij het nu door de Heilige Geest heeft verteld aan de boodschappers van God en de profeten. Dit is Gods plan. De mensen van andere volken mogen samen met de Joden Gods erfenis ontvangen. Want als zij het goede nieuws geloven, horen ze ook bij Gods gezin. En daardoor zijn de dingen die God in Jezus Christus aan de Joden heeft beloofd nu ook voor hen. Dankzij Gods liefdevolle goedheid ben ik een dienaar van dat goede nieuws geworden. God heeft mij daarvoor zijn kracht gegeven. Ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen. Maar toch heeft God mij in zijn liefdevolle goedheid de taak gegeven om aan de niet-Joodse mensen te vertellen over de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt, heeft eeuwenlang zijn plannen verborgen gehouden. En nu mag ik aan de mensen zijn plan bekendmaken. Pas nu wil God de gemeente gebruiken om zijn grote wijsheid bekend te maken aan de onzichtbare leiders en machten van de geestelijke wereld. Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer. Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan. Geef dus alsjeblieft de moed niet op, nu ik moet lijden, omdat ik jullie het goede nieuws heb verteld. Wees er liever blij over, want jullie zijn erdoor gered. De grote liefde van Christus. Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: prachtig lied. Dien en armen naar omhoog. Ja, en zo hoorde je nog heel veel meer andere mooie muziek voorbij komen het afgelopen uur. Elevation Worship, Martijn Buwalda, Josiah Queen, Ralph van Manen, de opwekkerband CCY en Ga maar door. En dat allemaal dankzij luisteraar Ilse. Ontzettend bedankt Ilse dat je de moeite hebt genomen om je lijstje in te sturen. Om te vertellen waarom bepaalde liedjes zoveel voor jou betekenen of voor je geloof. Ik heb er nog één te gaan van je lijstje. En dat is meteen een knaller om mee af te sluiten. Maverick City Music en Upper Room, I Thank God. En je vertelt zelf waarom dit lied zoveel voor je betekent.
1: Ik heb dit lied gekozen omdat het vaak door jongeren wordt gezongen en er wordt op dit lied meegedanst. Het is een vrolijk en energiek lied dat gaat over dankbaarheid voor alles wat God heeft gedaan. Het lied laat zien hoe God mensen kan helpen en hun leven kan veranderen. De boodschap van dit lied spreekt mij daarom erg aan.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden er praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. Het weer van Weer Online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluipbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was de ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. Rechte rijstrook is dicht.
14: Ja, laten we dan gelijk maar even doorgaan, toch? De muzieklijst van jouw geloof. Dankjewel voor het insturen, Miranda. Het komende uur hoor je jouw muzieklijst op Groningen Radio voorbij komen. Christian Verwoerd, die staat voor je klaar. En ook Marcel en Lidia Zimmer. Familie hoor je zometeen.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
16: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Het verzamelalbum van Jouw Geloof.
28: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio met muziek van Christian Verwoerd. De Arend, daarvoor de opwekkingband met Marcel en Lydia Zimmer. Familie.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Ja, en jou is in dit geval Miranda. Want vandaag bepalen de luisteraars van Grootnieuwsradio wat er op de zender te horen is. De muzieklijst van jouw geloof, zo noemen we dat. En dit hier is het lijstje van Miranda. Zij koos vooral voor liedjes die ze graag meezingt. En vandaar dat er ook heel veel bekende stemmen van opwekking tussen staan. Zo'n beetje de hele bundel die is compleet op het lijstje van Miranda. Waarvoor dank. Ik zie bijvoorbeeld Wat de toekomst brengen mogen. Ik geloof, Diep geraakt. Die komen dit uur nog voorbij. En ook dit lied is er eentje uit de opwekkingbundel. En Miranda pakt zelf even de bundel erbij om te vertellen om welk lied van opwekking het gaat.
3: Nummer 900 met Joy. Waarom ik het nummer gekozen heb? Je wordt er vrolijk van. En als je het even minder hebt en je hoort het nummer, dan heb je daarna weer vol energie voor de rest van de dag.

0: Ook zo'n lied dat je vanzelf meezingt. Cela met Christus opgestaan. Te vinden op het lijstje van Miranda. Zij is de afzender Miranda van Zonneveld. Zij hoorde afgelopen zomer onze oproep: wat is de muziek van jouw geloof? Als je een uur lang zou mogen bepalen wat er klinkt, welke liedjes zouden daar dan op staan? Nou, het antwoord van Miranda, dat hoor je nog tot 8 uur hier op Grootnieuws Radio. De opwekkingsliederen, ja, die zijn heel goed vertegenwoordigd. Net hoorde je al Joy en deze van Reijer staat er ook op.
1: Nummertje 870, me diep geraakt. Waarom ik het nummer gekozen heb? Vroeger geloofde ik niet en nu geloof ik in de Heer. En het geeft me kracht om in de Heer te geloven.

0: Een stad met poorten van parels. Johannes ziet het in de Openbaring, helemaal aan het einde van de Bijbel. En dat beeld wordt bezongen door Joke Buijs op dit lied. De stad met parelpoorten. En dat allemaal hier op het Christelijke Radiostation van Nederland. Ja, normaal zit er een complete redactie achter de schermen. Mensen die dagenlang, weken en wegen, die tempo en toonsoort tegen elkaar afzetten, grafieken maken, tot diep in de nacht doorwerken om precies het goede lied op het goede moment te laten klinken. Maar vandaag hebben die mensen een dagje vrij, want jij mag de muziek bepalen vandaag en morgen. Je kon als luisteraar afgelopen zomer een lijstje insturen met muziek die veel voor je betekent, voor jou en je geloofsleven. En dit uur draai ik een aantal liedjes van Miranda. Het leuke is, ze vertelt jezelf wat ze voor haar geloof betekende en waarom ze volgens haar op de radio thuis horen.
1: Opwekkingsband 901 van Ik Geloof. Van Reini en Elisa Krijsman. En Reini Krijsman. Waarom ik hem gekozen heb? Dat er maar één God is waar ik in geloof.

0: Een hoopvol geluid, gedeeld door jou. Gedeeld
1: door jou. Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio.

0: is mijn kracht.
1: Marcel en Lydia Zimmer, Groot Nieuws Radio. De vreugde van u is mijn kracht. Ja, het gaat hard, Miranda. We zitten al over de helft van jouw lijstje. En wat hebben we genoten tot nu toe? Al die opwekkingsliederen. Begint bijna een beetje te lijken op het stemlijstje voor de opwekking top 100. Maar dat is het niet. Dit is het verzamelalbum van jouw geloof. Waarop ook deze staat. Opwekkingslied 377. Wat de toekomst brengen mogen.

0: Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. De Opwekkie Band en Opwekkieslied 377. Dit is de muzieklijst van Miranda's Geloof, het verzamelalbum. Waarop ook deze staat van In Salvation, vul dit huis met uw glorie. Miranda, waarom deze?
1: Omdat het een mooi gebedslied is. En ja, daar hou ik ook wel van. Dus dat is eigenlijk ook wel mooi. Zodoende, ja, dit lijstje. Nou, voor alle luisteraars, luister gezellig mee. En dan komt alles wel lekker goed.

0: Stephanie Bergman en Danielle Schoonmaker. Heel mijn ziel roept naar u.
1: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden 2 vermissen zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg.
14: Een hele goede morgen. Ik pak er even in uw lijstje bij hoor. Vandaag en morgen bepaal jij namelijk op Grootnieuws Radio wat hier klinkt als het om muziek gaat. Zometeen is het lijstje van luisteraar Erik aan de beurt en hoor je welke liedjes voor hem iets betekenen en waarom voor zijn geloof. Nou, Same God van Hannah Kerr die komt onder andere voorbij en eerst Miracles van Colton Dixon.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het verzamelalbum van jouw geloof.
24: Met Joeri van der Geest.
23: Het christelijke radiostation.

0: Dezelfde God van toen is de God van nu. Je hoorde Henna Keur op de dinsdagochtend van GroNieuws Radio. En Same God.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Waar Miranda het afgelopen uur vol opwekkingsliederen had staan, hoor je die dit uur niet. Het is het andere uiterste zelfs, want geen enkel opwekkingslied en ook geen enkel Nederlandstalig lied. Dat is wel het leuke aan de lijstjes van vandaag, dat het alle kanten op kan gaan, want jij bepaalt het als luisteraar. Dit uur is helemaal te danken aan luisteraar Erik. Hij stuurde zijn lijstje in namens de Bijbelstudiegroep van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Leerdam. En zometeen dan vertelt hij zelf welk lied van Seth Sleeder daarop staat. En GroNieuws Radio is dan misschien niet de zender van de Evergreens, toch klinkt er nu wel eentje op de radio. Namelijk Andrew Rip en Evergreen. Te vinden op het lijstje van luisteraar Erik in het verzamelalbum van Zijn Geloof.
2: Jouw playlist op de radio.
1: In het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Een hoopvol geluid.
1: GroNieuws

0: Evergreen van Andrew Rip hier op Groot Nieuws. In de Bijbel staan veel gelijkenissen. De barmhartige Samaritaan, de zaaier, het mosterdzaadje, de 10 bruidsmeisjes, de schat in de akker. Nou, allemaal gelijkenissen die schrijvers inspireren, sprekers en ook liedjesmakers. Seth Slieder liet zich ook voor het volgende lied inspireren door één van die gelijkenissen, te vinden op het lijstje van luisteraar Erik.
1: Running Back to You. Eigenlijk is dat gewoon de muzikale versie van de gelijkenis van de verloren zoon.

0: Over de stemmen die je 's nachts wakker houden en over wie er uiteindelijk sterker is. Josiah Queen met Demons en daarvoor The Bowery en Reykjavik. Vandaag en morgen staat GrootNieuws Radio in het teken van het verzamelalbum van jouw geloof. Elk uur hoor je het lijstje van een luisteraar. En zo bepaalt luisteraar Erik tot 9 uur de muziek hier op GrootNieuws. En ja, het leuke is dat hij zelf ook uitlegt wat sommige liedjes voor hem betekenen. Zoals dit lied van een band die op zijn lijstje zeker niet mag ontbreken.
1: De band Petra mag ook zeker niet ontbreken. Het nummer Love is van het album Beyond Belief. En binnenkort verschijnt er een film met de titel Beyond Belief. En daarbij zal de muziek van het album als soundtrack gebruikt worden.

0: Peter Burden en Where Would I Be? Nou, ik ken hem zelfs nog niet zo goed. Het is een Amerikaan uit Californië die jarenlang aanbidding leidde in zijn eigen kerk. Daarna speelde en schreef hij ook mee met de Lincoln Brewsters. Stond in het voorprogramma van Matthew West. Toerde hij ook mee met Ann Wilson. En sinds kort staat hij zelf vooraan. Dit was zijn eerste eigen lied. Waar zou ik zijn zonder Jezus, vraagt hij zich af. Where would I be? En dat is wat je terugvindt op de muzieklijst van Erik, het verzamelalbum van Zijn Geloof. Met daarop nieuwe namen die je misschien nog nauwelijks kent, naast tijdloze liedjes als deze.
1: Kenny Marks, I'll Be a Friend to You. Een lied over vriendschap, op een schitterende manier vertolkt. Tijdloos wat mij betreft.

0: Een hoopvol geluid, gedeeld door jou.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio.

0: Nou, daar heb je Matthew West en The Motions. Het einde van de muzieklijst van Erik komt in zicht. Maar ja, er ligt hier nog een enorme stapel aan lijstjes. Vandaag en morgen dan gaan we ze allemaal draaien. Ik pak tot 9 uur het geloofsalbum van Erik erbij en ik toets in track 12.
1: Het nummer Held van Natalie Grant. Je mag weten wat er ook gebeurt in het leven. Je wordt vastgehouden door God. Een mooie, hoopvolle gedachte.

0: The Sidewalk Prophets met Chelsea en daarvoor Larry Norman, I Wish We'd All Been Ready. Dit uur hoorde je ook muziek van Natalie Grant, Leland, Petra, Josiah Queen, The Bowery, Seth Slater, Colton Dixon zie ik hier nog staan. Het is allemaal de smaak van Erik uit Leerdam, samen met de Bijbelstudiegroep van de Nederlandse Gereformeerde Kerk uit datzelfde Leerdam. Thijs Noorland, zo heet de man die normaal graag een praatje maakt. Vanochtend heeft hij daar iets minder tijd voor, want er moet muziek worden gedraaid. Een heel lijstje moet binnen een uur gedraaid worden. Ik laat hem zometeen even een mooi lijstje na. Er ligt nog een hele grote stapel hier in de studio. Ik ga even een mooie voor hem uitzoeken en dan hoor je hem zometeen na 9 uur.
1: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl dat minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging.
17: Komend uur hoor je het verzamelalbum van Peter. Hij heeft voor een Nederlandstalig album gekozen. Met onder andere prachtige nummers als Heer, ik kom tot u, Voor altijd heilig en Samen in de naam van Jezus.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
26: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
27: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
12: Het verzamelalbum van jouw geloof.
28: Met Thijs Noorland.
12: Het christelijke radiostation.

0: Charlotte Jordaan zong Mijn Jezus, Mijn Redder.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Een hele goede morgen, leuk dat je luistert naar Groot Nieuws Radio. Het verzamelalbum van jouw geloof. Als je die vraag stelt, als je dat moet samenstellen, welke nummers komen daar dan op terecht? Nou, voor Peter was één ding duidelijk. Voor Peter waren dat allemaal Nederlandstalige nummers. We gaan onder andere luisteren naar een klassieker. Heer, ik kom tot u. Jezus, wij verhogen u. En ook Jezus overwinnaar, die komt voorbij. Maar we gaan ook naar Peter zelf luisteren. Want hij legt ons uit waarom het lied Laat het huis gevuld zijn bij hem niet mocht ontbreken op het verzamelalbum van zijn geloof.
2: Dit was mijn dooplied. In 2010 ben ik gedoopt. Dit lied betekent veel voor mij. Dat het huis gevuld zal zijn met de Heilige Geest.

0: Aanbidding is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Dat we Jezus mogen verhogen. Hij komt alle eer toe. Dat we Hem mogen aanbidden. Ik voel me dan zo dicht bij God.
1: Prachtige toelichting van Peter, waarvan we dit uur het verzamelalbum draaien van zijn geloof. Toelichting natuurlijk bij het nummer Jezus, wij verhogen u. En zometeen hoor je het nummer Hier is mijn hart, Heer. Opwekking 802, een vertaald lied oorspronkelijk in het Engels geschreven door Chris Tomlin, Jason Ingram en Louis Giglio. En kwam van het album Burning Lights van Tomlin. En Jason Ingram heeft bij dit nummer toegelicht waarom ze het geschreven hebben. Hij zei, we moeten ons blijven herinneren de fundamentele waarheid van wie God is. Wat Hij over je zegt, in die wereld vol met afleidingen, vol met onzekerheden, wil dit lied een gebed zijn. Een gebed waarin we onze twijfels, onze menselijke tekortkomingen bij de Heer brengen. Je hoort dat zometeen, Hier is mijn hart, Heer, maar eerst is hier ook weer zo'n ongelofelijke, heerlijke klassieker, Samen in de naam van Jezus.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: En vanaf 9 uur, Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: heb het lied Ik zal er zijn van Cela voorgedragen in de uitvaartdienst van mijn moeder. En daarom vind ik het belangrijk dat dit lied op de verzamelalbum van Mijn Geloof een plekje krijgt. Dat laat Peter ons weten. Want we zijn bezig met het verzamelalbum van Peters Geloof. Prachtige Nederlandse nummers heeft hij voor ons uitgekozen. Ook het volgende nummer is dus uiteraard door Peter geselecteerd. De Heer is mijn bevrijder van de Opwekking Band. En hij ligt zelf toe waarom dit nummer op zijn verzamelalbum staat.
1: Ik vind het heel bijzonder dat ik mag weten dat ik bevrijd ben door Jezus. Hij heeft betaald voor al onze zonden. Hij draagt mij door alles heen. Deze woorden vind ik zo waardevol aan dit lied.

De Heer is mijn bevrijder. Je hoorde Rebecca Sahetian met De Opwekking Band. En mooi die toelichting van Peter waarom dit nummer op zijn verzamelalbum van zijn geloof is gekomen. We gaan naar het laatste nummer dat Peter voor ons heeft geselecteerd. En dat is een prachtig nummer om de overwinning van Jezus uit te zingen. Het brengt mij terug naar de coronatijd, schreef hij erbij. Wat hebben we toen veel gezongen? De aanbidding en de wetenschap dat Jezus de overwinnaar is.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado 2 vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: De files nemen nu snel af. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 35 minuten vertraging. Ook is de Schipholtunnel dicht op de A4 in de richting van Amsterdam. Dat komt door een te hoog voertuig. Op de A9 Diemen Amstelveen sta je in de file tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen. Je hebt hier 10 minuten vertraging. En dan nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek doe je er 10 minuten langer over.
16: Ik pak het verzamelalbum van Roberto erbij. Dat is een heel afwisselend lijstje hoor. Josh Baldwin komt voorbij. Mosaic Worship, Brandon Lake. En we beginnen zo meteen met Project of Love. Look at the Birds.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of Trekpleister.nl.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Het verzamelalbum van jouw geloof.
8: Met Thijs Noorland.
7: Het christelijke radiostation.

0: En dat is ook de titel. Megan Woods, I Believe You.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Ja, hele goede morgen. Daar zijn we mee bezig. De verzamelalbums van de luisteraars. Ja, misschien wel van jouzelf die voorbij kan komen. Als je tenminste Roberto heet. Want Roberto, dit is jouw uur. Het door jou samengestelde uurmuziek met prachtige nummers. En ik dacht, laat ik gewoon eens even beginnen met een compliment te maken. Wat een goede muzieksmaak heb jij, Roberto. Wat een mooie afwisseling in muziek. Je hebt moderne nummers, wat meer klassieke nummers. Nummers die al lang met ons meegaan. Combinatie van Nederlands, Engelstalig. Ja, het is dat we hier net een nieuwe muzieksamensteller hebben aangenomen. Anders dan had ik je eventjes getipt. Het mooie is ook nog eens, ik ga zo meteen natuurlijk nummers vertellen die we gaan draaien, wat de betekenis daarvan is. Maar Roberto doet dat zelf ook. Het volgende nummer moest er voor hem absoluut in. Heel mijn hart zingt van Dien. En Roberto vertelt zelf even waarom hij voor dit nummer gekozen heeft.
2: Dit lied Heel mijn hart zingt van zanger Dien heb ik gekozen omdat ik voor het eerst dit jaar naar de Herman Boon Bidden en Vaste Conferentie ben geweest. En hij deed de worship daar. En dit liedje vond ik een heel mooi liedje. Dus heb ik nog vaak gedraaid. En het was een hele gezegende tijd.

0: Make Room van de Opwekking Band. Je hoorde Reni Krijgsman. Ja, dat is ook een van de nummers die op Roberto's verzamelalbum terecht is gekomen. Een echte nummer van overgave. Een nummer dat we denk ik allemaal opnieuw moeten zingen. Steeds weer. Omdat we de Heere God de touwtjes in handen mogen geven in ons leven. Als we alles toch weer zelf proberen te doen. Steeds weer opnieuw beseffen dat we ruimte voor hem moeten maken in ons leven. Hiervoor hoorde je nog Josh Baldwin met Made for More. En we gaan nu luisteren naar een van de favoriete, of misschien wel de favoriete gospelzanger van Roberto. Brian Dirksen. En hij legt zelf uit waarom het nummer Creation Calls ook op zijn verzamelalbum terecht is gekomen.
1: Ik heb dit lied Creation Calls van Brian Dirksen uitgekozen. Dit lied gaat over de schoonheid van Gods schepping. Brian Dirksen is mijn favoriete gospelzanger en hij heeft een hele mooie stem. Ook ben ik een keer naar zijn concert geweest.
0: Ja, ik snap het helemaal, Roberto. Brian Dirksen als jouw favoriete zanger. En wat waardevol dat we van zijn muziek kunnen blijven genieten. Zometeen komt Wij aanbidden u Jezus eraan van Rijer en Sarah Ben Hamida. Maar hier is dus Brian Dirksen met Creation Calls.

0: Misschien best wel mooi om deze dagen eens over na te denken. Welke nummers zou je zelf op jouw verzamelalbum neerzetten? En deel dat dan eens met mensen in je omgeving. Om ook iets te laten weten van wat die muziek dan doet. En waarom je die nummers uitkiest. En dat vind ik ook zo tof dat we dat deze dagen ook allemaal horen van de samenstellers. De verzamelalbums, waarom die nummers erop terecht zijn gekomen. We zijn bezig met het verzamelalbum van Roberto. En ik heb wel een klein lijntje ontdekt in zijn nummers. Er komen namelijk behoorlijk wat vogels voorbij. Zo ook in het volgende nummer. Luister maar.
1: Het lied Jaira van Elevation Worship en Maverick City heb ik gekozen omdat ik het een heel mooi nummer vind met een bemoedigende tekst. Vooral het stukje waar ze zingen dat God naar de mussen omziet. Des te meer zal hij naar ons omzien en van ons houden.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: val.
1: Irma die met Als ik val. En ik geloof dat ik niks te veel heb gezegd aan het begin van dit uur, toen ik het compliment maakte aan Roberto voor zijn verzamelalbum. Het verzamelalbum van zijn geloof, waar we het hele uur al van aan het genieten zijn. Dat bedankje, dat kunnen we ook met het laatste nummer nog een beetje vormgeven. Want zometeen komt Jesus Army met Thank You voorbij. Maar eerst legt Roberto nog even uit waarom ook dit nummer van Brandon Lake, Heartfelt Hallelujah, een plekje op zijn verzamelalbum heeft gekregen.
2: Omdat ik het een mooi nummer vind met een bemoedigende tekst. Soms kunnen we door stormen heen gaan, maar God helpt ons door te gaan, zodat we kunnen blijven loven en prijzen en voor Hem een Halleluja kunnen zingen. Yeah.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren, dat meldt regiozender NH. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het verkeer in Nederland loopt op dit moment op enkele plekken vertraging op. Zo ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is je vertraging een kleine 10 minuten. Ook op de A2 richting Eindhoven sta je even in de file. Dat komt door rommel op de weg tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles. 25 minuten extra op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. En dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn is je vertraging een kwartier.
14: Even kijken wat we allemaal nodig hebben voor het volgende verzamelalbum. Christian Verwoerd, leg ik klaar. Hillsong Worship komt voorbij. Damascus, Martijn Bewouda, Lauren Daigle. En zometeen eerst Bethel Music, No Longer Slaves. Het is het verzamelalbum van Mariska.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Het verzamelalbum van jouw geloof.
15: Met Thijs Noorland.
14: Het christelijke radiostation.
15: Geloof.

0: verzamelalbum van jouw geloof.
1: Ja, wat een ingewikkelde opdracht hebben we eigenlijk aan luisteraars gegeven. Maak eens een verzamelalbum van jouw geloof. En vertel ons dan ook nog eens eventjes waarom het deze nummers zijn geworden. Ja, het is niet een eenvoudige opdracht als je moet kiezen tussen al die prachtige muziek die er is. Maar Mariska die wist hier wel raad mee. Sommige mensen vonden ze zelf zo inspirerend dat er meerdere nummers in haar lijst terecht zijn gekomen. Zometeen gaan we luisteren naar Leanna Crawford, Still Water, gebaseerd op Psalm 23. De opwekking bent met Tot aan die dag. Maar Mariska vertelt ons zelf even welk nummer we als eerste gaan horen.
2: Ja, ik kan niet zonder u van Christian Verwoerd. De titel zegt eigenlijk al genoeg over waarom dit een prachtig nummer is. Sowieso is Christian Verwoerd een geweldige zanger. Ik vind het hierin mooi dat het niet zo ingewikkeld wordt gemaakt. Ik kan niet zonder God. Juist als je in het dagelijks leven heel erg bezig bent met alles zelf oplossen en regelen, vind ik het een mooie herinnering dat je uiteindelijk afhankelijk mag zijn van hem. En dat wordt hier prachtig bezongen.
3: Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag?

0: geschreven door Elisa Krijgsman. En onder andere gebaseerd op deze tekst uit Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt, als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hij zal hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, ook geen rouw, geen jammerklacht en geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot aan die dag, opgenomen op het verzamelalbum van Mariska. We gaan naar het volgende nummer dat zij heeft uitgekozen. Het is van Hillsong Worship, What a Beautiful Name. En ze legt ons zelf uit waarom ze voor dit lied koos.
1: What a Beautiful Name heb ik gekozen om... dat ik in dit lied echt de eerbied en de kracht van de naam van Jezus voel. Vooral de manier waarop het lied opbouwt vind ik ontzettend mooi. Het is voor mij niet alleen een mooi lied, maar het laat me ook echt stilstaan bij wat zijn naam betekent en wie Jezus dan voor ons wilt zijn.

0: Nummer Rust heb ik gekozen, zo laat Mariska ons weten, omdat ik denk dat we in tijden van deze hier allemaal naar verlangen. En dat die ware rust waar we zo naar op zoek zijn, alleen bij God te vinden is. Je hoorde Damascus.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: We gaan luisteren naar een bekende stem voor iemand die al lang luistert naar Grootnieuws Radio. Carola Veldhuizen. Ze is een van de RCN-voorgangers die ook op de vakantiekerken actief is. En ze gaat met ons nadenken over een gedeelte uit Markus 6.
3: Vandaag wil ik je meenemen naar rust. En dat doen we aan de hand van Markus 6, vers 30 tot en met 32. En daar staat: de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet eens de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Vandaag staat in het teken van rust. Rust is net zo vreemd woord geworden als stilte, wat we gisteren behandelden. We kunnen vaak totaal geen rust vinden door de combinatie van een veel te volle agenda, te veel prikkels door alle schermen, social media en geluiden, maar ook door aanhoudende mentale druk. Ons brein en lichaam staan voortdurend in de aanstand. We nemen rust als beloning voor hard werken en we rusten dan uit om daarna weer harder te kunnen werken. Maar zo geven we ons lichaam en ons brein onvoldoende tijd, of eigenlijk helemaal geen tijd, om te herstellen. En we plannen onze vrije tijd zo vol dat we na onze vakantie opnieuw vakantie nodig hebben. Toch ziet God rust als iets goeds. Iets heiligs, iets noodzakelijks zelfs. Het is een geschenk en het is zelfs in de 10 geboden opgenomen. De Sabbatsdag. En dus is het niet verwonderlijk dat ook Jezus heel anders naar rust kijkt dan wij vandaag de dag doen. Zijn leerlingen komen in Markus 6 enthousiast terug van alles wat ze hebben meegemaakt. Ze vertellen 100 uit. En Jezus zegt niet: nou mooi, dan gaan we nu naar de volgende opdracht. Nee, hij zegt: kom mee naar een rustige plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten. Hoe heerlijk is dat? Rust is blijkbaar helemaal geen luxe, geen beloning voor wie hard genoeg gewerkt heeft. Rust hoort bij het leven dat God voor ons bedacht heeft. Maar rust is ook een soort van vertrouwen. Want je moet er maar op vertrouwen dat de wereld niet instort als jij even stopt. En echte rust vind je niet door harder je best te doen, maar door los te laten en te vertrouwen op God. Vertrouw jij dat God aan het werk blijft wanneer jij niets doet? Lukt het je om vandaag een moment in te lassen van rust? En hoe kun je dat vasthouden na de vakantie? Nou, morgen gaan we het hebben over verwondering aan de hand van Matthäus 6. Misschien helpt dat een beetje.

0: Martijn Bewalda met Nog één rivier. Hij heeft ook een plekje gekregen op het verzamelalbum van Mariska, waar we dit uur van aan het genieten zijn. En ja, Martijn die is binnenkort nog een keer te gast bij ons in het programma. Thijs en Jurieke, op 24 september staat dat in de boeken. Dus ik zou zeggen, zet die even in je agenda. Zorg dat je dan in ieder geval tussen 10 en 12 de radio aan hebt staan. En dan praten we over zijn nieuwe tour, De Rest Mag Je Hebben, die in september van start gaat. Ik moet wel zeggen, ik zat even te scrollen, uitverkocht. Laatste kaarten, ja, hij gaat gelukkig een hele tijd door. Maar als je erbij wil zijn, moet je niet te lang wachten. Ik ben benieuwd wat hij dan weer gaat vertellen en mooie liederen hij dan weer gaat zingen. Mariska koos voor 10.000 redenen en ook nog voor Jeruzalem, Stad van Goud. Christian Verwoerd, dat was degene die dit uur opende en die gaat het zo meteen ook sluiten. Maar niet voordat we van Mariska hebben gehoord waarom het bekende nummer 10.000 redenen in haar verzamelalbum terecht is gekomen.
1: Ja, 10.000 redenen. Wie kent het lied niet? Wat er ook met je gebeurt, hoe je soms ook bezig bent met wat er allemaal gebeurt. Dat je wel soms... ja, kan vergeten wat God je eigenlijk allemaal geeft en hoeveel redenen je hebt om wel dankbaar te zijn. Ook als je op momenten dat soms zelf niet ziet. En dit lied helpt ons dan ook weer altijd erbij om daar weer stil bij te staan. En ja, helpt ons te herinneren aan dat er altijd wel iets is om God voor te danken.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
4: Nu!
3: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
4: Nu haal, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was de ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
14: Dat je een nummer hoort en aan alles merkt, deze is voor mij. Het gebeurt te vaak om toevallig te zijn. Zeker in deze 2 dagen waarin we de muzieklijst van jouw geloof draaien. Zoals zometeen Chris Tomlin.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie.
7: ANWB en gaan.
9: Het verzamelalbum van jouw geloof.
10: Met Annemarie Biljart.
9: Het christelijke radiostation.
10: Geloof.

0: Het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Good Good Father. En dat is hij. Chris Tomlin zingt erover. En daarvoor hoorde je Sparrows van Corey Asbury. Goed dat je erbij bent deze dagen als we de muzieklijst van jouw geloof draaien. Een uur lang nummers die voor jou persoonlijk heel veel betekenen. Goedemiddag, zeg ik in het bijzonder tegen jou, Lex de Klerk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En je bent ook van het Interkerkelijk Israël Platform. Een initiatief dat helemaal van jou uitgaat. Kun je kort uitleggen wat dat is?
2: Ja, Interkerkelijk Israël Platform West-Brabant-Olen is een... regionale oriëntatie op Israël. Om in de kerken en de mensen bewust te maken van de Bijbelse rol van Israël. Omdat het vaak natuurlijk best wel een ondergeschoven kindje is. En Israël zijn onze wortels van het christelijke geloof. Ja. En die mogen we nooit uit het oog verliezen.
1: Nee.
2: Sterker nog, de Heere God doet dat ook niet. Dus wij in navolging van hem ook niet.
1: En een goede verstaander zal dat ook horen in de nummers die dit uur voorbij gaan komen. Was het moeilijk om het lijstje samen te stellen?
2: Nee, de lijst wordt samengesteld door de lezers van de maandelijkse nieuwsbrief. Daarin zit steeds in de tekst een verwijzing, een link naar een aanbindingsnummer verborgen. Dat gebeurt dan zo 2, 3, 4 keer, soms 5 keer per aflevering.
1: Okay.
2: Zo ontstaat er een selectielijst, zoals Groot Nieuws Radio dat ook heeft. Waaruit mensen die geïnteresseerd zijn op het einde van het jaar een keuze kenbaar kunnen maken. Zodat er een totaallijst ontstaat.
1: Ja, precies. Dus deze lijst is eigenlijk een afspiegeling daarvan. Van lezers van de nieuwsbrief van jouw Israël-platform. Nou, dan is het gelukt om Corey Asbury daarin te krijgen en Chris Tomlin. Maar er staan ook Nederlandse artiesten in. Zoals In Salvation en Eline. Met Abba Vader. Waarom hoort dat nummer in deze lijst volgens jou?
2: Nou, Abba Vader sowieso. Want... het is de Heere God is onze vader. En hij is natuurlijk ook in eerste instantie de vader van Israël. Hij heeft Israël geroepen tot zich als zijn geliefde volk. En wij mogen daar deel van uitmaken door middel van of via de Heer Jezus. Yeshua zelf, de Joodse Messias.
1: Ja. Abba Vader, gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst One Sonic Society met Great Are You Lord. En daarna dus In Salvation met Eline.

0: met Abba Vader. Lex de Klerk neemt je dit uur mee in de muzieklijst van Zijn Geloof. Met nummers die ook zomaar in jouw lijst zouden kunnen staan. En dat geldt dan misschien wel in het bijzonder voor Michael W. Smith. Want Lex, wat weet deze man toch te raken? En wat is dat dan specifiek met Draw Me Close?
1: Ja, een nummer dat ons dicht bij de Heere God trekt. En zoals... Zoals hij dat ook verlangt. En dat sluit precies aan bij onze missie. Die God voor ons heeft weggelegd. Om het samen met hem te doen. En samen zijn naam groot te maken. En samen de focus ook op zijn land leggen. En dat is Israël en zijn volk. En dat is het Joodse volk.
0: Ja, en dat sluit dan weer in bijzonder mooi aan bij het volgende nummer waar we na gaan luisteren. Want It's Always Been You van Phil Wickham.
2: You saw me first. You let me in when I was at my worst.

Casting Crowns. Soms kunnen de donkerste periodes van ons leven de plekken zijn waar God ons het meest diepgaand ontmoet, zei liedzanger Mark Hall pas nog in een bijbelstudie waarin hij ook deelde over hoe dat in zijn leven was gebleken. Dus niet zomaar een mooie theorie of een quote. Soms kunnen de donkerste periodes van ons leven de plekken zijn waar God ons het meest diepgaand ontmoet. Nee, Mark Hall doorleefde dit. Muziek dit uur die te vinden is in een lijst samengesteld door Lex de Klerk, waarin hij ook kiest voor Aaron Shust met Zion. Geen verrassing als je weet dat Lex onderdeel uitmaakt, de initiatiefnemer is van de interkerkelijke Israël werkgroep, het Israël platform. En dus vind je ook in diezelfde lijst Christian Verwoerd als de berg Sion.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Lion van Aaron Shust op de muzieklijst van jou, Lex de Klerk, van het Interkerkelijk Israël Platform. Dan is dit eigenlijk geen verrassing, hè, dat dit nummer erin staat.
1: Nee, het zat zelfs op nummer 1 in de lijst voor de eerste keer. Wat kan ik zeggen over het nummer? Hè? Je hoort rijke Bijbelse teksten, die zijn in het nummer vervat. Hè? Het is een doorlopende estafette van hoop. Ja, voor alle die verlangen om thuis te komen bij de Vader. Mm. En geïnspireerd door de belofte van de Heere, die altijd voor zijn geliefde volk Israël zal blijven zorgen. Ja. Geeft dat nummer bevestiging van de zekerheid dat dit voor een ieder geldt. Ja. Die in de God van Israël gelooft als zijn of haar verlosser.
0: Ja, en je zegt het staat op nummer 1 en dat is dan gekozen door de lezers van jouw nieuwsbrief. Zometeen gaan we ook horen Paul Wilber, en dat past natuurlijk ook zo goed. Paul Wilber en Becca Shah met The King is Coming. Wat een vooruitzicht. Sluit heel mooi aan bij wat je net ook hebt verwoord. Lex, dankjewel voor jouw muzieklijst. Een feestje om naar te luisteren.
1: Dankjewel.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment 1 vertraging gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo ben je 5 minuten langer onderweg.
16: Een feestje dit, de muzieklijst van jouw geloof dat we deze 2 dagen vieren. Jij als luisteraar die een uur lang bepaalt wat er te horen is. Komend uur ook weer genieten van bijvoorbeeld de opwekkingband, Cela, Dien. Allemaal van eigen bodem, allemaal vertrouwde namen en klanken. En toch ook heel diep en verrassend. Let maar op, ik neem je mee.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1
14: plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
19: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
18: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
24: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
25: Het verzamelalbum van jouw geloof.
26: Met Annemarie Biljart.
25: Het christelijke radiostation.

0: missen.
1: Die komt binnen, Cela en Mensen die we missen.
2: Het verzamelalbum
3: van jouw geloof.
1: Goedemiddag op deze dinsdagmiddag 25 augustus, want dat is het. De muzieklijst van jouw geloof is deze dagen te horen. En dat betekent, heel simpel, dit is het concept, ieder uur een uniek nieuw muzieklijstje aangeleverd door jou. In dit geval Roelof Elsinga. Goedemiddag ook voor jou.
4: Goedemiddag.
1: Het aankomend radiouur maak jij mede mogelijk. Je hebt met name gekozen voor Nederlandse artiesten. We hebben net al genoten van de opwekkingband Prijs de Koning en Cela. En ik zie nu klaarstaan Dien met Armen naar Omhoog. Dat is een relatief nieuw nummer. Wat betekent het voor jou?
4: Het lied is voor mij gaan leven na het overlijden van mijn vrouw vorig jaar. En door alle meegemaakte leed had ik afstand genomen van God. Echter, na het overlijden van mijn vrouw liep ik door de kamer en er liep iemand naast mij. Ik zag niets, maar voelde het heel sterk. Het is de Heer. Sindsdien ben ik veel sterker geworden in mijn geloof.
1: Zo. En dat is dan wat dit nummer zomaar tussen aanhalingstekens betekent.
4: Ja. Ja, ja.
1: Wat bijzonder. Wat mooi dat je dat met ons deelt, Roelof. En we gaan er met plezier en met ook dit in het achterhoofd naar luisteren.
5: God, u

Salvation en Charlotte Jordaan. God regeert in dit huis. Dankjewel, Roelof, dat jij dit nummer gekozen hebt om te laten horen. Als onderdeel van de muzieklijst van jouw geloof. Aan het begin van dit uur hoorden we al Sela met Mensen die we missen. En ik zie nu de opwekkingband met Op die dag klaarstaan. Daar spreekt verdriet uit, maar ook

0: uitzien naar. Hoe ervaar jij dat in je leven?
1: Ik ben de laatste tijd ontzettend veel bezig met de terugkomst van de Heer Jezus. En ik bid daar ook veel voor. Ik zie dat de wereld steeds meer verloedert. En dat is voor mij een teken van een spoedige terugkomst.
0: En je vertelde aan het begin van het uur al het overlijden van je vrouw vorig jaar. Ja. En dan beland je automatisch in het reeds en nog niet. Het lijden nu, maar ook het uitzien naar.
1: Dus,
0: hoe houdt jou dat dan in het dagelijks leven bezig?
1: Ja, ik weet waar mijn vrouw is. En ik verlang er naar, ook lang naar om naar haar toe te gaan. Niet dat ik zelf iets mezelf zou gaan aandoen, beslist niet. Maar het doel en mijn leven is weg. En dan kijk je toch uit naar het mooie wat nog in het verschiet ligt.
0: Mm. En hoe dat verwoord wordt, in dit geval, op die dag.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: City of Light heeft echt hele mooie nummers. Ook die live-uitvoeringen zoals deze. Yet not I, but through Christ in me. Luisteraar Roelof deelt dit uur zijn muzieklijst van zijn geloof. Hadden we het eerder al over het reeds en nog niet lijden en weten dat het uiteindelijk goed komt. Ook al is dat in dit leven soms echt nog een schrale troost. Tegelijkertijd blijft die hoop er, Roelof, doorheen sijpelen. Dat merk je soms, dat voel je soms. Wat gebeurt er als jij luistert naar Selah en Die Allermooiste Dag?
1: Ja, het is ook een lied wat gaat over de terugkomst van de Heer Jezus. Hij is nu nog bij God de Vader om plek te maken voor een ieder die hem hebben aangenomen als herder en verlosser. En dan ja, heb ik een oproep, ken je de Heer Jezus nog niet? Ga hem opzoeken, want nu kan het nog.

0: Psalm 63 in de uitvoering van Christian Verwoerd. Waarin God, mijn God, wat verlang ik naar u, mijn hart en ziel. Ik verlang naar u zoals een droog en dor land verlangt naar water. Hoe mooi verwoord, ook zeker in muzikale vorm. Roelof, je hebt deze muzieklijst samengesteld met heel veel verlangen. En ook letterlijk, als we zo gaan luisteren naar ik verlang naar Jezus. Wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven?
1: In de eerste plaats is dit een lied waar Lies heel graag naar luisterde. Mijn overleden vrouw. En het maakte ook deel uit van de liturgie voor haar, voor de dankdienst voor haar leven. En misschien zingen zij in Kengabaan op dit moment dit lied wel samen in de hemel. Want ook Kengabaan is al in de hemel.
0: Ja. Misschien een vreemde vraag, Lex, maar hoe is het om op die manier toch nog heel erg verbonden te zijn, in dit geval ook met je vrouw, te weten zij is daar en jij bent nog hier?
1: Ja, zo'n relatie kun je niet even wegpoetsen. Wij zijn, waren goed 55 jaar getrouwd. En ja, dan heb je een enorme band met elkaar. Mm. En dan raak je elkaar kwijt. En ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten.
0: Hoe breng jij de dagen door? Hoe kom jij de dagen door?
1: Heel goed. Ik ben heel actief in het dorp met allerlei dingen. Ja, ik ga bij mensen op bezoek die ziek zijn of wat dan ook. Nee, ik heb tijd tekort.
0: Mm. En tegelijkertijd, ondertussen, is er dat verlangen.
1: Ja.
0: Dank je wel voor het delen van iets van jouw geloof. En zeker ook de muziek die daarbij hoort.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt... mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren... tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie... hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de tweede keer vandaag... actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart... zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. Het weer dan van Weer Online... In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18... Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting. De N335 is dicht. Didam ter Borg in beide richtingen tussen Beek en Zeddam.
16: Een uur lang genieten van het verzamelalbum van jouw geloof. Dat leek Kees van der Knaap wel een leuk idee. Stuurde ons een mooie lijst met liederen en vandaag ga je ze horen. Allereerst Huis van Gebed, de uitvoering van Insolvation en Mozik Worship.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Het
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
22: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
24: Het verzamelalbum van jouw geloof.
25: Met Hans van Vuren.
24: Het christelijke radiostation.

0: Toon mij uw glorie, woorden Elise Krijgsman en de Opwekking Band.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Sterker nog, het verzamelalbum van Kees Geloof. Een hele goede middag. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Mijn naam is Hans van Vuren. En wat een voorrecht is het om de liederen uit te zenden die door Kees zijn uitgezocht. Kees van de Kniapen liet ons weten dat hij betrokken is bij Kerk Noorderlicht en dat hij een lijst met liederen heeft gemaakt die veel voor zijn geloofsleven betekenen. En veel van die liederen gaan over hoop en vertrouwen. En er is nog een onderlinge overeenkomst van zijn liederen. Ze zijn allemaal in het Nederlands. Het komend uur. Hier en daar zal hij zelf een toelichting geven. En Kees, dank voor het uitzoeken. En dank je wel ook voor je toelichting. Bijvoorbeeld bij het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.
2: Ik heb aan bij Groot Nieuws Radio een aantal liederen opgegeven die voor mij persoonlijk veel betekenen. Mijn eerste lied is Ga met God en Hij zal met je zijn. In je dagelijks leven kan je daarvoor bidden dat hij op al je wegen, dat hij je bijstaat en dat hij je beschermt in alle dingen die je doet.

En op zo'n dag ontbreken ook de klassiekers niet. Heer, ik kom tot u, lied 125 uit de Opwekkingbundel. Het lied daarvoor werd gezongen door Reijer en ook Mirjam Kerkhoff. Waardig is uw naam in de uitvoering van Ga met God en Hij zal met je zijn, was van Petrus in het Land met het koor onder leiding van Bethilde Keij. Zoals gezegd, deze lijst van dit uur is uitgekozen door Kees van der Knaap, die liederen uitzocht die heel veel betekenen.

0: tekenen voor zijn geloofsleven. Zo ook het lied Samen Eten Wij.
1: Dat is van Sela. Dan denk ik aan Agape. Een maaltijd met een weggevende liefde. Eten met elkaar, dat verbindt mensen in geloof. En dat je elkaar ook daarin sterk maakt.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wij hebben u lief. Dankjewel Reijer en ook Mirjam Kerkhoff. En daarvoor hoorden we een lied uit de bundel van Johannes de Heer op verzoek van Kees van der Knaap, die dit uur de liederen heeft uitgekozen. Ik zie een poort wijd openstaan. Johannes de Heer lied 140, een uitvoering van Joke Buijs. We gaan straks luisteren ook naar muziek van Gerold Troost. Daarom stierf ik aan een kruis voor jou. Ook met dank aan Kees, die zelf een toelichting geeft op zijn keuze voor het lied Als een hert dat verlangt naar water.
1: Als een hert dat verlangt naar water, dan verlangt mijn ziel naar rust. Ook dat is ook een verlangen van mij. Om mijn dorst te lessen bij de Heere God. Omdat ik bemoedigingen van hem krijg. Vanuit zijn woord, dat is mijn verlangen om mijn dorst te lessen. En daar bid ik voor dat ik het ook krijg van hem.

0: Toekomst vol van hoop, een lied van Sela. Dankjewel Kees voor het uitzoeken hiervan. Liederen over de toekomst, daar houdt Kees van. Liederen over hoop en vertrouwen heeft hij ons verteld. Ja, en ook het volgende lied gaat over de toekomst. Het aardige aan dit lied is dat in de koormuziek wat de toekomst brengen mogen echt heel vaak op een nieuwe melodie wordt gezongen. De melodie van The Rose. Vandaag luisteren wij naar de oorspronkelijke uitvoering.
1: Mijn laatste lied is wat de toekomst brengen mogen. Bij het ouder worden weet ik waar ik naartoe mag gaan. Het onbekende land, de hemel, daar mag ik hem ontmoeten. Dat mag ik in vertrouwen dat het ook gebeurt. En dat geloof ik ook. En in geloof zal ik hem ontmoeten. En daar kijk ik naar uit. En daar dank ik voor dat het ook mag gebeuren.

0: Ik dank u voor het leven, het credo van de Psalm Project. Ook dat was een keuze van Kees van der Knaap. Kees, dank je wel voor het delen van jouw verzamelalbum. Het verzamelalbum van jouw geloof. Na het nieuws gaan we verder met het verzamelalbum van Rochelle.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimel drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er staat een auto in brand. De rechte rijstrook is dicht. Er staat ook een auto in brand op de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik-Ido-Ambacht. Daar is ook een rijstrook dicht. Kost je een kwartier. En op de A28 Groningen-Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hattermerbroek. Daar zijn 3 rijstroken dicht en daar is de vertraging ruim een uur.
0: Jezus is de enige naam waar het om gaat in dit leven. De lidlijst, het verzamelalbum van het geloof van Rochelle, is daarop afgestemd. We gaan luisteren naar haar keuzes in het komend uur. Allereerst Levende Offers, een lied van de Opwekkingband.
16: Vlieg door je tijdlijn. Dansend. maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Vodafone. Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
18: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
22: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een

0: op odido.nl/business.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: Aan uw voeten, heer. We hoorden Marcel en Lydia Zimmer.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: En in dit geval het verzamelalbum van het geloof van Rochelle Surisiai. Een hele goede middag. Je luistert naar Groot Nieuws Radio en mijn naam is Hans van Vuren. Ik kan me voorstellen dat je zit te luisteren en dat je denkt, ja, dat verzamelalbum van het geloof van Rochelle, dat lijkt ook wel een beetje op de liederen die ik zelf uitgekozen zou hebben. Ze heeft ook, net als Kees in het vorige uur, gekozen voor veel Nederlandstalig, maar soms gaan we tekstueel eventjes de grens over. Laat je verrassen en zing vooral mee als je denkt dat een goed idee is. We gaan luisteren naar Ik geef u alle eer. En een toelichting krijgen we van Rochelle zelf.
2: Dit is een mooi lied over wie God is. En in welke situatie ik ook zit, God is heilig. En God is waardig om alle eer te ontvangen. Hij is veel groter dan mijn situatie.

0: Een hoopvol geluid, gedeeld door jou.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio.

0: Mijn Jezus, mijn Redder, ook wel bekend als Juich voor de Heer. Een lied dat is uitgekozen door Rochelle vandaag. Een lied dat gezongen werd door Charlotte Jordaan en daarvoor hoorden we Gratitude van Brandon Lake. Rochelle liet ons weten dat zij kerkt bij Mozaïek 010. En ik noemde het in de inleiding al even. Zij vat haar eigen lijst samen als: Jezus is de enige naam waar het om gaat in dit leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En daar heeft ze haar liederen op uitgekozen.
1: Dit was een van de eerste liedjes die ik heel vaak luisterde en meezong in het begin van mijn geloofsreis. Van de week kwam de volgende Bijbelvers voorbij. En dit is ook zo passend bij het lied. Psalm 113 vers 3. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Zij de naam van de Heere geprezen.

0: Oh, wat ik ben. Opwekkingslied. 697, gezongen door zangeres Kinga Baan. En daarvoor hoorden we het lied Gelooft zij de Heer. Over een aantal minuten horen we Wij aanbidden u Jezus. Een uitvoering van Reijer en Sarah Ben-Hamida. Maar eerst een Engelstalig lied van zangeres Hope Darst. Mighty Name of Jesus.
1: Ik zing dit lied altijd uit volle borst mee. Want er zit zoveel kracht in de naam van de Heer Jezus Christus. Soms heb ik even geen woorden. Maar dan zing ik dit lied uit als een gebed over mijn leven.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Wij aanbidden u, Jezus. Het lied van de Reijer en Saramida dat ook op het verzamelalbum van het geloof van Rochelle Suricciai staat. Zij heeft nog meer liederen uitgekozen. Twee daarvan gaan we nog horen. Dan is het nieuws van 4 uur en gaat Daan Holt of verder met het verzamelalbum van het geloof van May. Wat we gaan horen is Waardig is het Lam van de Opwekking Band en Jezus Overwinnaar. Een toelichting van Rochelle.
1: Hoe vaak ik dit lied al heb gehoord of gezongen, er zit zoveel kracht in de woorden van dit lied. We proclameren dat Jezus overwinnaar is en zijn heerschappij is voor eeuwig.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. Een medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Zoewer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Zoewer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim een uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim een uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht.
14: En zometeen gaan we verder met het verzamelalbum van jouw geloof. Ja, en komend uur horen we het lijstje van May. En ik beloof je, daardoor gaan we ons allemaal minstens 10 jaar jonger voelen. En ja, dat is een sprong in het diepe. Martijn Wivalda, hoor je zometeen.
15: Er is een sprong in het diepe met mijn ogen open.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
23: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
25: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het verzamelalbum van jouw geloof.
26: Met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: Friend.
1: Een indrukwekkend lied van Josiah Queen over Barabbas, de moordenaar die werd vrijgelaten in plaats van Jezus. I Am Barabbas van Josiah Queen. En daarvoor hoorde je Martijn Bewalda en Sprong in het Diepe.
2: Het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Een hele goede middag. Ja, deze dinsdag en woensdag geen reguliere middagshow, geen de dag van vandaag, maar het verzamelalbum van jouw geloof. Ja, deze zomer kon je op onze website een playlist maken. Ja, in deze twee dagen zenden we elke uur zo'n playlist uit van een van de luisteraars van Gronings Radio. Ja, lijstjes vol met nummers die echt van betekenis zijn voor jouw geloofsleven. En dit is wel heel erg leuk, want dit uur horen we het lijstje van de 9-jarige May Sikkema. En ja, ik word echt heel erg blij van haar lijstje. De jeugdigheid gaan we er zeker in terug horen. Nou, ik noem een Elevation Rhythm. Josiah Queen hebben we natuurlijk net al gehoord. Joy komt voorbij. Trinity wereldwijs. Forrest Frank. Nou, ik word echt heel erg blij van jouw lijstje mee. Dankjewel voor het inzenden. Nou, we nemen je dus mee in het lijstje van mee. Of beter gezegd, we worden ook meegenomen naar Groene Weiden en Vredig Water. Dit is Psalm 23 door Marcel en Lydia Ziemer. De Heer

0: De Heer is mijn herder, Marcel en Lydia Tiemer in het lijstje van de 9-jarige mee. Ja, waar we straks ook Cela gaan horen. Ook Gateway Worship en Martin Smith komt eraan met Joy. Ja, en dit is nieuwe muziek van Elevation Rhythm en Josiah Queen. Deze zomer kwam het album Washed uit, vol vrolijke en energieke nummers. En dit is Amazing Grace, maar dan in een echt nieuw 2026 jasje, waarin alle dank gaat naar Jezus die ons verlost. Ja, en May, die heeft ook een motivatie daarbij ingesproken.
1: Ik word hier echt blij van. Ik luister vaak naar Josiah Queen. Het lied gaat over wat Jezus voor mij heeft gedaan.
0: Ja, mooi. Dankjewel, May. Elevation Rhythm

0: hier nou niet vrolijk van? Ja, van dit liedje, maar nog dieper de blijdschap die te vinden is in het geloof in Jezus. Je hoorde Joy van Gateway Worship en Martin Smit hier bij GroNieuws Radio. Ja, en daarvoor, ja, het kan gewoon in augustus, een kerstplaat. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem. Dat was de band Sela. Ja, je luistert naar de verzamelalbum van jouw geloof. Met dit uur het lijstje van de 9-jarige May. Met daarin ook nummers van Trinity Wereldwijs. Ja, de bekende band die ook Nederlandse familiemuziek maakt. Ja, en jong en oud, die kent het misschien wel. Soms durf je even niet. Nou, er zijn ook veel voorbeelden in de Bijbel te vinden van mensen die even niet durven. Ja, en dan moed ontvangen van God om iets te doen. En daar gaat dit nummer over, superheldenmoed. Ja, en May, die heeft er ook een mooie motivatie bij ingesproken.
1: Superheldenmoed. De Heer God helpt mij altijd om dingen te doen. Ook als het spannend is, daar gaat dit ook over. God geeft me superheldenmoed.

0: Wat een goede muzikale opvoeding krijg je als je als 9-jarige al hiernaar luistert. Brandon Lake en Hartford Hallelujah. In het lijstje dus van de 9-jarige mee in het verzamelalbum van Jouw Geloof. Met zometeen Forrest Frank en Connor Price en Up. En eerst Martijn Bewalda, Het Leven.
1: Het Leven. Het is gewoon een mooi lied. Maar ik weet wat er ook in je leven gebeurt. En wat we ook doen. God help je altijd.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: I was down but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love.

Ja, dit lied gaat over de pieken en dalen van het leven. En als je dan weer bovenop komt, ja, dan is dat geen geluk. Dat is iets wat God geeft. Nou, dat besef zit er goed in bij Forrest Frank. Je hoorde Up in het verzamelalbum van Jouw Geloof. Met dit uur het lijstje van de 9-jarige mee. En deze staat er ook in. Armen naar omhoog. God,

0: armen naar omhoog, gezongen door aanbiddingsleider Dien. Ja, even vragen aan May. Heb je nog een liedje voor ons misschien?
1: Praise. Leuk om de Heer te prijzen voor alles wat hij doet. En ik word er gewoon heel erg blij van dit liedje. En je kan er gewoon lekker op dansen.

Elevation Worship met Chandler Moore, Chris Brown en Brandon Lake. Dat was Praise uit het lijstje van de 9-jarige May. Nou, wat was het een feest om jouw lijstje te mogen uitzenden, May. Dank je wel voor alle mooie liedjes en ook de mooie motivaties die je hebt ingesproken. Ja, zometeen na 5 uur een heel ander lijstje. Maar ook dat belooft weer een heel bijzonder uur te gaan worden. Graag tot zometeen. Ik heb nog 1 liedje uit het verzamelalbum van May. This is Leader. This is Bye Bye.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg.
13: Goedemiddag. Zometeen in het verzamelalbum van jouw geloof staat het lijstje van Remco centraal. En ik kan je alvast verklappen, komend uur wordt 100% Nederlandstalig. Dat wordt heel erg bijzonder. Met zometeen Sharon Kips en ook deze van de Opwekking Band.
14: Ik sta vol ontzag voor u.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
9: Het verzamelalbum van jouw geloof.
10: Met Lucas Kramer.
9: Het christelijke radiostation.

0: uitnodiging gedaan door Sharon Capes. Kom tot de Vader. En daarvoor hoorde je een lied dat je waarschijnlijk wel kent van Christian Verwoerd. Nu gezongen door de Opwekking Band. Dat was Vol Ontzag.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Goedemiddag, dit is Groot Nieuws Radio op dinsdagmiddag 25 augustus... met vandaag al de hele dag en ook morgen het verzamelalbum van jouw geloof. Ja, we draaien de hele dag door christelijke muziek op deze zender... maar wat nou als jij de playlist mag bepalen van dit station? Nou, we zijn benieuwd naar het verzamelalbum van jouw geloof. Wat staat daarop? Een leuke vraag om over na te denken. Misschien in de auto of waar je nu ook bent. Ja, welke nummers zijn nou echt bepalend voor jouw geloofsleven? Of zijn bepalend geweest voor jouw geloofsleven? Nou, dit uur horen we het verzamelalbum van Remco... met daarin uitsluitend Nederlandstalige nummers. Nou, en hadden we vorig uur nog een kerstnummer... zometeen een echt paaslied. U zij de glorie, opgestane Heer. De Psalm Project ga je ook horen. En eerst een lied van Sela, het gebed om zegen. En hij zegt erover dat dit lied ja, echt de kern is... van zijn pelgrimage door Europa. Onze Vader in de hemel wil ons zo graag zegenen... maar vraagt wel gehoorzaamheid op de weg naar heiliging... naar het voorbeeld van Jezus. Dit is Sela en gebed om zegen.

0: Oud berijmd, maar nieuw muzikaal gearrangeerd, prijst de Heer met blijde galmen. Psalm 146 door de Psalm Project. En het staat op het verzamelalbum van Remco. Ja, zijn lijstje staat centraal dit uur bij Groot Nieuws Radio. Nou, we blijven nog even in de psalmen. Zometeen hoor je Mijn hulp is van u, Heer. Ook een psalm, maar nu gezongen door Marcel en Lydia Zimmer. Ja, eerst horen we Sela en Vreugde van mijn hart. En dit zegt Remco daarover.
1: Waarom ook Vreugde van mijn hart van diezelfde Sela in mijn playlist staat, lieve luisteraars van Groot Nieuws Radio, dat is omdat als we dan zijn vrede in ons hart hebben, nadat we ons aan hem hebben overgegeven, en dan Jezus troont in ons hart, het duivelse kwaad op dat hart geen grip heeft. We hebben immers Jacobus 4 vers 7 toegepast.
0: En mocht je je afvragen wat staat er in Jacobus 4 vers 7... daar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Jacobus 4 vers 7. Dit is Groot Nieuws Radio, het verzamelalbum van jouw geloof. Uit het lijstje van Remco, nu Sela en Vreugde van mijn hart.

Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

je kan hem afstrepen van jouw psalmen bingo kaart. Psalm 121 was dit Mijn Hulp Is Van U Heer. Marcel en Lydia Tiemer in het lijstje van Remco. Het verzamelalbum van zijn geloof. Met zometeen Annemieke Koelewijn, Ralf van Manen en De Rivier. En dit is de Opwekking Band met Elisa Krijgsman. Met een prachtig vooruitzicht. Dit is Op Die Dag.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Annemieke Koelewijn samen met Ralf van Manen. Je hoorde De Rivier. Op de dinsdagmiddag bij Grootnieuws Radio. Ja, vanmiddag geen reguliere middagshow, maar het verzamelalbum van Jouw Geloof. Met dit uur het verzamelalbum van Remco, 100% Nederlandstalig. Ja, dat maken we niet vaak mee op deze zender, maar deze middag dus wel. Ja, en dit lied raakt al jarenlang vele harten. Het lied werd in 2013 uitgebracht door Cela met zangeres Kinga Baan. En we gaan het lied nu horen in de versie van de Opwekking Band. Dit is Ik Zal Er Zijn.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. De nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. We hebben wel het drukste moment van de spits achter de rug. Nog wel veel vertraging op dit moment op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Sta je 50 minuten in de file door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging nog 20 minuten. Dat komt omdat verderop de Rottemeren-tunnel door technische problemen in beide richtingen dicht is. En in beide richtingen kun je dan ook beter omrijden over de A20 en de A13. Verder veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Daar sta je 20 minuten in de file door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij.
15: Goedenavond, leuk dat je erbij bent deze dinsdagavond bij Grootnieuws Radio. Ja, vandaag geen middagshow met Laurens, maar het verzamelalbum van jouw geloof. Met zometeen Elevation Worship en ook Lef uit het lijstje van Mike. Tot zometeen.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er aan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
19: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
23: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Het verzamelalbum van jouw geloof.
30: Met Lucas Kramer.
29: Het christelijke radiostation. Geloof.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Jorde Lef en Kijk omhoog. En daarvoor een lied van Elevation Worship over de God die voorziet. Jorde Jehovah Jireh.
2: Het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Goedenavond, je luistert naar Grootdienst Radio op de dinsdagavond van 25 augustus. Het is 6 uur inmiddels geweest. En ja, we hebben allemaal wel zo'n nummer, zo'n lied dat je hart raakt en dat belangrijk is voor jouw geloofsleven. En welke is dat nou voor jou? Nou, we hebben deze zomer om jouw lijstje gevraagd. We noemen het jouw verzamelalbum van je geloof. En vandaag en morgen draaien we volop deze lijstjes vol mooie nummers. Ja, in dit uur het lijstje van Mike Madern heeft het ingestuurd namens een team dat deze zomer evangelisatie- en recreatiewerk heeft gedaan op camping De Kriemelberg in Ermelo. Nou, aan het begin van de week was er een teamviering en dan mocht iedereen iets persoonlijks delen. Bijvoorbeeld aan de hand van een lied. En de liederen die daar werden genoemd, nou, die komen terug in dit uur. Ja, en als ik zeg Mike Madern, dan gaat er misschien al een klein lampje branden, denk ik. Want er staat ook al een Madern al een tijdje op de playlist van Gronings Radio. En ja, dat lied van zijn vrouw Marielle Madern heeft Mike ook geselecteerd. En die ga je zo meteen horen, voor nu en voor altijd. Ja, eerst een ander lied. Een lied van Jeremy Riddle, Jesus Have It All. En dit is de toelichting daarbij.
3: Dit is typisch zo'n nummer waar we als teamleden gewoon erg van genieten. We vinden het mooi en het past bij het werk wat we doen. Misschien ook wel omdat het een lied van overgave is. Het team geeft een week in een vakantie aan Jezus om daarmee zijn werk te doen.

0: Mike Marden. En ook van zijn team dat deze zomer evangelisatie en recreatiewerk gedaan heeft op een camping in Ermelo. Het is dus niet alleen het lijstje van Mike, maar ook van ja, het hele team daar dus. Nou, zometeen Michael W. Smith en Your Love is a Flood. Eerst de Opwekking Band en Lopen op het Water.
1: Lopen op het Water is gebouwd op Matthäus 4. Petrus die uit de boot stapt, water, wind, een storm die gaat liggen. Een baken is precies dat. Een licht dat je over het water de weg wijst. Misschien ook wel de reden waarom het tijdens bijna alle avondsluitingen wel gezongen werd.

0: Michael W. Smit bij Groot Nieuws Radio. Je love is afgelaat in het verzamelalbum van Jouw Geloof. Ja, zometeen horen we Liana Crawford en ook de band Trinity. Maar eerst een lied van Christian van Woerd. Ik kan niet zonder u. En dit is de toelichting van Mike.
1: Het teamlid dat dit lied koos, zei erover: dit lied is een gebed waarin je vraagt of God altijd bij je wil zijn en of hij ons wil helpen bij alles wat wij doen. Want wij kunnen het niet alleen. Wij mochten samen met God de bakenweek doorgaan. Als wij niet sterk genoeg zijn om alles zelf te doen, zal God ons helpen. God wil je in elk seizoen van je leven helpen. Hij zal altijd met je meegaan bij alles wat je doet. Dus dit is een gebed dat we nodig hebben in de bakenweek, maar ook in ons dagelijks leven. Kortom, wij kunnen niet zonder u.
2: Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Lianna Crawford en Still Waters. En dit was Trinity. En ik wens jou in het lijstje van Mike en al zijn collega's die deze zomer evangelisatie- en recreatiewerk hebben gedaan op camping De Kriemelberg in Ermelo. Nou, zometeen het lied Toon Mijn Liefde van de Opwekking Band. Eerst The Casting Crowns en Praise You in This Storm.
1: Het teamlid dat dit lied koos, zei dit erover: God is altijd bij je, ook in de moeilijke tijden. Het thema van onze week was seizoenen. In elk seizoen van je leven, ook als het soms stormt in je leven, is God er altijd bij. En we mogen Hem prijzen in voor- of tegenspoed. En zelfs in de storm mogen we Hem blijven prijzen. Want Hij zal niet van onze zijde wijken.

0: De Opwekking Band en Toon Mijn Liefde in het verzamelalbum van Jouw Geloof. Ja, dat verzamelalbum zetten we even op pauze. En morgenochtend vanaf 6 uur, dan gaan we er weer mee verder. Dan hoor je Joeri van der Geest en heel veel andere collega's, waarmee we samen dus dat verzamelalbum graag aan je presenteren. En zometeen na 7 uur, heel veel plezier met Wens, met Tim Hendricks.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud 1 kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 1 kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland voorknoop en Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging.
13: Zometeen Wens.
14: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
15: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
16: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu!
17: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
24: Elke avond vanaf 7 uur.
25: De mooiste kerk- en koormuziek.
24: Het christelijke radiostation.
25: Zo.

In de muziekdatabase van Groot Nieuws Radio vinden we vele mooie uitvoeringen van Psalm 146. En dit is daar ook een van. Een hele speciale uit de kantate Dank u voor het leven. Psalm 146, gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeve. En daarmee wat mij betreft deze nieuwe uitzending van Wens officieel geopend. Dinsdagavond 25 augustus 2026. En jij bent erbij, van harte welkom. Ja, iedere ochtend in Blessings, iedere avond in Wens, kun jij jouw favoriete nummers aanvragen. Daarmee heb je extra invloed op welke muziek we hier draaien, op hoe de zender op dat moment klinkt. Nou, vandaag en morgen heb je het daar extra druk mee, want ook in alle andere gepresenteerde uren draaien we muziek op jouw verzoek. We hebben je in aanloop naar deze dagen gevraagd: stel nou dat je een eigen cd zou maken. Een album met liederen die je mooi vindt, die van betekenis zijn voor jouw geloof, voor je leven met God. Welke nummers zouden dat dan zijn? Nou, Remco Jaarsma is een van de vele luisteraars die daarover na heeft gedacht. Een eigen album heeft samengesteld. Het verzamelalbum van jouw geloof, Remco, zo noemen we hem. En ja, er staan een aantal nummers op die wij hier vanavond ook zullen draaien. Je hebt genoemd het lied Ga maar gerust. Je hebt genoemd het lied Bless the Lord. Je hebt ook het lied Toekomst vol van hoop genoemd. Die staan op jouw album en wij gaan daar samen naar luisteren. Beginnend met Ga maar gerust door het Warringsveens Mannenkoor. De Gouden Stem. Ga er goed voor zitten en geniet ervan.

0: Verras familie en vrienden met een speciale wens op de radio.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Elke werkdag, 's avonds vanaf 7 uur, bij Grootnieuws Radio.

0: Remco Jaarsma, dank je wel voor de liederen die je hebt opgegeven voor het album van je geloof. Deze liederen staan er wat jou betreft op. Een toekomst vol van hoop hoorden we hier in de uitvoering van het Geen en Muidermannen Koor Stereo. Daarvoor het lied Bless the Lord, Psalm 103, uitgevoerd door het Groot Reformatiekoor onder leiding van Martin Zonneberg. En we luisterden ook naar de Gouden Stem in actie. Ze zongen het lied Ga maar gerust.
1: De dagtekst.
0: Ik mag met de tekst van vandaag zegenende woorden over je uitspreken. Ik lees de NBV-vertaling van Numeri 6, de versen 24 tot en met 26. Daar staat: Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Ik lees hem nog een keer, zoals ik altijd doe. Numeri hoofdstuk 6, de versen 24 tot 26.

Laat ik je vanavond voorstellen aan een broer van je. Aan een vriend van je. Een medegelovige, medeluisteraar van dit station. Roelof Elsinga. Ja, Roelof is gepensioneerd politieman. En vanaf zijn 20ste bij een mannenkoor gezongen. En afgelopen jaar lid geworden van een kantorij. Een kerkkoor. En Roelof vertelt, naast bidden is zingen mijn manier om dicht bij de Heer te zijn en te blijven. Ja, Roelof, dan kijk ik met belangstelling naar het verzamelalbum van jouw geloof. Welke liederen staan erop? En we gaan ze ook beluisteren. Het lied Blijf mij nabij is op het album te vinden. En wel voorkeur voor deze uitvoering van vocaal ensemble Confianza. Dan gaan we ook luisteren naar het lied Over heel de wereld. En daarvoor hebben we mannenkoor Fase gevraagd. Dan gaan we nu luisteren naar het andere lied op het album van jouw geloof. Het lied De Haven van Rust. Die hoor je nu met mannenkoor Westerlauwers onder leiding van Jan Hipma. Luister, geniet en kom tot rust.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Dat waren nummers aangedragen door Roelof Elzinga. Nummers voor op het verzamelalbum van je geloof. Waaronder het lied Over heel de wereld. We hoorden hier mannenkoor Loof den Heere Fase. En daarvoor het lied Blijf mij nabij. Een Nederlands zingtopname met vocaal ensemble Confianza. En we hoorden het mannenkoor Westerlauwers met De Haven van Rust. Roelof, dank voor de mooie muziek vanavond. Zou je het leuk vinden om ook een plaat aan te vragen? Jouw muziek hier op de radio te laten klinken? De allermooiste muziek mag je aanvragen in het programma Wens. En dat kan via de site grootnieuwsradio.nl/wens. We laten ons nu meenemen door het verzamelalbum van Kees van der Knaap. Kees heeft liederen uitgekozen voor het verzamelalbum van zijn geloof. Liederen van hoop, liederen van vertrouwen, dat is eigenlijk de rode draad. Liederen die veel voor je betekenen in je geloofsleven. Nou, welke liederen zien we dan? We gaan luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed, ja, heel bekend lied. Het lied Ik zie een poort wijd openstaan. Ja, mooi. En dan God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En dat is natuurlijk Psalm 116. Daar gaan we eerst naar luisteren. Hier is het Urker Gemeentekoor Immanuel.

Door de psalmen en andere geestelijke liederen klinkt een hoopvol geluid. Geliefde liederen die ons herinneren aan Gods liefde en trouw. En dat elke dag bij Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Steun dit initiatief en word vriend van Groot Nieuws Radio. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Het verzamelalbum van je geloof. Van het geloof van Kees van der Knaap in dit geval. Met liederen als deze, Heer, ik kom tot u, werd gezongen door jeugdkoor Fox Jubilans. Daarvoor, ik zie een poort wijd openstaan met de Martin Mans Formation. En we hoorden ook Psalm 116, God heb ik lief. Dank Kees voor het delen van deze mooie nummers. Mogen we een plaat draaien voor Johan en Joukje? Doen we graag, namens Janine Holtrop. Want Janine is jullie dankbaar en zegt, lieve Johan en Joukje, bedankt voor jullie steun. Bedankt dat jullie mij vandaag wilden chauffeuren naar het ziekenhuis bijvoorbeeld. Lieve Johan en Joukje, ook wens ik jullie een hele fijne, gezegende en mooie vakantie toe in Oostenrijk. Een goede reis, tot snel, liefs Janine. Ja, en bij dit verzoek komt bij mij het woord samen naar boven. Jullie helpen elkaar, zijn samen onderweg. Samen in de naam van Jezus. Dit is het koor De Zeeklank. En daar sluiten we ook deze uitzending van Wens mee af. Een goede avond nog en tot morgen.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
4: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens het OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil, maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt, het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
21: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hé, hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
8: Het christelijke radiostation.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar, het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En dan nu het weer van Weer Online? Vannacht is het af en toe bewolkt, het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-workum.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 anderen zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Zometeen
16: levenswoorden.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
25: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
26: Yes!
25: Esso, omdat elke rit telt.
27: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
28: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
30: Levenswoorden.
31: Met Daan Olthof.
32: Een hele goede avond. Aan het begin van deze aflevering van Levenswoorden mag ik jou de zegen meegeven. De zegen zoals die beschreven staat in Numeri 6, vers 24 en 26. Daar staat: mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

0: Don Moen, you're the Give Thanks. Vandaag in Levenswoorden luisteren we naar een overdenking van Maartje van Toor van Open Doors. En lezen we samen met haar uit Handelingen 4, vers 29.
1: Nu dan, heren, sla acht op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Wanneer ik als toerist in een stad rondwandel en ik zie een oude kerk, dan probeer ik altijd even of die deur open is. Zou ik naar binnen kunnen? En als ik dan over de drempel stap, dan proef ik iets van ontzag. Al die eeuwen zijn hier mensen voor mij binnengelopen. In zo'n kerk, daar is gehuild en gefeest, gezocht en gevonden, gebeden, gesmeekt en gedankt. In Noord-Afrika heb ik ook zo'n oud kerkgebouw bezocht. Ik was daar met een reisgezelschap van Open Doors. En vanuit de drukke stad liepen we de stilte van de kerk in. Een vrouw deed de deur voor ons open. En toen ik over de drempel stapte, toen proefde ik al iets van dat ontzag. Ik schoof ergens halverwege een bank binnen en ik liet mijn gedachten gaan. Wie zou er al die eeuwen voor mij op dezezelfde plek gezeten hebben? Met welke vragen, zorgen, blijdschap en dankbaarheid, verdriet of twijfel zijn die mensen mij voorgegaan? Mijn blik bleef hangen bij een grote witte pilaar. Die pilaar was zwaar beschadigd. Gaten ter grootte van een vuist, stukken steen eruit, alsof iemand met een hamer en een beitel aan het hakken was geweest. Met zachte stem begon de vrouw te vertellen. Een paar jaar geleden kwam een onbekende man het ommuurde kerkplein oplopen. De dienst was al begonnen. En op videobeelden van de bewakingscamera is te zien dat er een pakketje over de muur gegooid wordt. Het plein op. Die onbekende man op het plein raapt het pakketje op en bevestigde dit aan zijn lichaam. Hij loopt de kerk in. Doelgericht kiest hij het gangpad wat richting het deel van de vrouwen en de kinderen leidt. De koster ziet hem. Hij begrijpt in een flits dat dit foute boel is. Hij probeert de onbekende nog tegen te houden. En dan een enorme explosie. De onbekende man blies zichzelf op, midden in de kerk. Tientallen vrouwen en kinderen kwamen om het leven bij deze aanslag. Die pilaar met gaten, als een stil monument, een getuigenis. En ik vroeg aan die vrouw, maar dan, hoe ga je dan als gemeente verder na zo'n aanslag? Ben je dan niet bang om weer naar de kerk te komen? De vrouw zei, natuurlijk waren we bang. Maar we wisten nog meer dat we elkaar en God zo hard nodig hadden. We moesten wel bij elkaar komen. Ik keek nog een laatste keer naar die pilaar met gaten. Een getuigenis. Van verdriet. Maar ook van hoop en moed. We hebben elkaar en God nodig.

0: Greedy Kingdom, Jesus Does, we hebben elkaar en God nodig. Dat waren de woorden waarmee we net afsloten het eerste deel van de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors, die vandaag gaat over Handelingen 4 vers 29.
1: De Bijbeltekst van vandaag gaat ook over een gemeente die door zware tijden heen gaat. In Handelingen 4 lezen we hoe Petrus en Johannes, kort na Pinksteren, gevangen genomen worden. Ze hadden in de tempel een kreupele man genezen en de menigte verteld over Christus. Daarom werden ze door de tempelleiders gevangen gezet en ondervraagd. Petrus en Johannes getuigen vrijmoedig aan hun ondervragers. En ze zeggen dat ze hun mond gewoonweg niet kunnen dichthouden. Ze moeten wel spreken over Jezus. En omdat de tempelleiders geen reden kunnen vinden om Petrus en Johannes langer gevangen te houden, worden ze vrijgelaten en weggestuurd. Maar wel onder flinke dreiging dat ze geen woord meer over Jezus mogen vertellen. Wat is de reactie van Petrus en Johannes nadat ze zijn vrijgelaten? Zwijgen? Of meteen weer de straat op? Handelingen vertelt dat hun eerste reactie is om de gemeente op te zoeken. Ze zoeken hun medegelovigen op om met elkaar tot God te bidden. Wat is dat rijk als je medegelovigen hebt om naartoe te kunnen gaan met alles wat er in je leven gebeurt. Om samen de hoogte en de dieptepunten te kunnen delen en die bij God te brengen. Ik moet bekennen dat ik regelmatig tegen iemand zeg, ik zal voor je bidden hoor. Maar veel minder vaak zeg, zullen we gewoon nu, meteen, samen bidden? De gemeente vouwt eensgezind met Petrus en Johannes hun handen. En hun gebed raakt me. Ze bidden niet om gemak, comfort, of dat de tempelleiders zullen stoppen met hun hatelijke gedrag. Ook hoor ik geen enkele klacht waarom God toestaat dat dit gebeurt. Hun eerste woorden in het gebed zijn woorden van lof om wie God is. En daarna halen ze Gods eigen woord aan. U heeft het al gezegd, God. Koningen en vorsten spannen samen tegen u. We zien precies gebeuren wat u heeft voorzegd. Indirect belijden ze hiermee, God, u bent te vertrouwen, want uw woorden zijn waarheid. Maar daar laten ze het niet bij. Handelingen 4 vers 29 zegt dat hun gebed is, nu dan, heren, sla acht op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Al biddend en smekend komen ze bij God, niet het heft in eigen handen, maar het overlaten aan de Almachtige. Heren, zie het dan. En vanuit hun smeken durven ze ook te vragen. Ze vragen om moed en kracht. Niet de moed om stilletjes hun alledaagse leven te leiden. Ze vragen moed om te blijven getuigen. Moed om te blijven vertellen wie Jezus Christus is. Moed voor Petrus en Johannes. Voor elkaar en zichzelf. De gemeente vraagt in vers 30 ook of God wonderen en tekenen wil blijven doen, zodat ze daaruit moed mogen putten om het vol te houden. En God? Hij hoort. De plaats waar ze bij elkaar waren, werd bewogen, staat er. Ieder werd vervuld van de Heilige Geest en sprak met vrijmoedigheid. Nog even terug naar die kerk in Noord-Afrika. Zij zochten elkaar op na de aanslag. Ze hadden elkaar en God zo hard nodig. In al hun pijn en verdriet, onmacht, zochten ze troost en bemoediging bij God. Die vrouw in de kerk vertelde nog één ding. Na de aanslag hebben ze als gemeente een spandoek op de buitengevel opgehangen. En op dat spandoek stond, wij vergeven jullie. Ze kozen ervoor om geen kwaad met kwaad te vergelden. Geen cirkel van geweld te ontketenen. Misschien hebben ze wel, net als die gemeente in Handelingen, gebeden. Heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Laat hun voorbeeld ons vandaag de spiegel voorhouden, om niet voor eigen rechter te spelen, maar elkaar en God in gebed te ontmoeten. Omdat we hem zo nodig hebben. En omdat we aan elkaar gegeven zijn om samen hem te dienen.
2: God,

The Cast and Crowns, Here Is My Heart. Daarvoor die Dean en Armen naar omhoog in levenswoorden. Morgenochtend dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Zometeen kun je luisteren naar We Are Messengers. Ook Lauren Daigle komt eraan, naar Rijer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Efeziërs, het derde hoofdstuk uit de Basisbijbel. Het goede nieuws is voor Joden en niet-Joden. Daarvoor ben ik nu dus een gevangene van Jezus Christus. Ik ben dat om jullie te dienen, jullie die geen Joden zijn. Jullie hebben gehoord welke taak God mij heeft gegeven. Om jullie te dienen heeft Hij in zijn goedheid mij zijn verborgen plannen bekendgemaakt. Daarover heb ik jullie hierboven al kort geschreven. Als jullie dat lezen, kunnen jullie iets begrijpen van wat ik weet van de verborgen plannen van Christus. In de eeuwen hiervoor wilde God nog niets over die plannen aan de mensen vertellen. Tenminste, niet op de manier zoals Hij het nu door de Heilige Geest heeft verteld aan de boodschappers van God en de profeten. Dit is Gods plan. De mensen van andere volken mogen samen met de Joden Gods erfenis ontvangen. Want als zij het goede nieuws geloven, horen ze ook bij Gods gezin. En daardoor zijn de dingen die God in Jezus Christus aan de Joden heeft beloofd nu ook voor hen. Dankzij Gods liefdevolle goedheid ben ik een dienaar van dat goede nieuws geworden. God heeft mij daarvoor zijn kracht gegeven. Ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen. Maar toch heeft God mij in zijn liefdevolle goedheid de taak gegeven om aan de niet-Joodse mensen te vertellen over de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt, heeft eeuwenlang zijn plannen verborgen gehouden. En nu mag ik aan de mensen zijn plan bekendmaken. Pas nu wil God de gemeente gebruiken om zijn grote wijsheid bekend te maken aan de onzichtbare leiders en machten van de geestelijke wereld. Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer. Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan. Geef dus alsjeblieft de moed niet op, nu ik moet lijden, omdat ik jullie het goede nieuws heb verteld. Wees er liever blij over, want jullie zijn erdoor gered. De grote liefde van Christus. Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. Het weer van Weer Online? Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
14: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Ie.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
20: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: De nacht van Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.

0: van de zomer.
1: Met het christelijke radiostation.
0: Grootnieuwsradio.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
0: In de App Store.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

in het dorp staat een boom die oud is en krom. Het gemeentebestuur heeft gezegd, hij is oud

ik ooit zo verweerd als die boom die oud is en krom. Laat me staan tot ik val,

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Ik raak niet in de war van jouw vragen. Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen. Tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt. Denk niet dat ik

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden.